0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond de Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En tot zover het nieuws. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: 4 uur. Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En tot zover het nieuws. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond de Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Tessel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En tot zover het nieuws. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.

Dit is DNO. Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de Marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties. Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek, weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 8:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50.

zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Meerdere Britse premiers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen. En de voormalige stafchef van Zelensky, Andrei Yarmak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Muziek in de Wiek gaat op herhaling. Op zondag 17 mei vindt in de wijk de tweede editie plaats van het gratis toegankelijke festival. Tussen 1 en 6 veranderen huiskamers en tuinen in het dorp in intieme podia voor live muziek. Bezoekers kunnen een gevarieerd muzikaal programma verwachten dat varieert van Ierse folk, semi-akoestische muziek, rock, metal en van boerenrock tot klassiek. Inwoners van Hogeveen en omgeving kunnen op vrijdag 9 mei en donderdag 21 mei deelnemen aan Vier het Leven. Twee middagen waarin ontmoeting, nabijheid en ervaren centraal staan. De activiteiten vinden plaats bij het klooster in Hogeveen en richten zich op mensen voor wie het leven is veranderd. Bijvoorbeeld door ziekte, verlies of ingrijpende gebeurtenissen. De middagen worden gehouden door het Toon Hermanshuis Drenthe en het klooster. Deelname is gratis. Reserveren kan via vierhetleven.eventbrite.com. Vol is vol.

Roll, man!

0: tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En tot zover het nieuws. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
4: Dit is Rijnmaar Pons van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 20 minuten vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dan de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Heb jij al gehoord?

zijn de headlines uit het nieuws. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op het vliegveld in Eindhoven. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Meerdere Britse premiers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En tot zover het nieuws. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
2: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Van de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Dit is DNO.
1: Dauwtrappen is een traditie om heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Dat kan dit jaar op donderdag 14 mei in Echten. De start is om 6 uur bij het Huis met de Bellen. Onder leiding van een gids hoor je onderweg leuke verhalen en is er een interessante pauze bij een lokale agrarische ondernemer. Na de wandeling van ongeveer 10 kilometer staat er in de Olde Karke een heerlijk luxe ontbijtbuffet klaar. Samen genieten van een frisse wandeling door de natuur en gezelligheid. Kosten inclusief ontbijt €15. Maak het mee en meld je snel aan, want vol is vol. Opgave per mail voor maandag 11 mei naar huismetdebellen@gmail.com. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van onderwijsplatform Canvas, heeft akkoord bereikt met de hackers die vorige week de software binnendrongen. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op het vliegveld in Eindhoven. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om 3 uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De term dauwtrappen komt daar vandaan. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Op 14 mei gaan we ook vroeg uit de veren om het Dwingelderveld te zien ontwaken. Halverwege de tocht staat er een heerlijk ontbijt klaar. Een welkome beloning na een stevige wandeling om vervolgens de tocht verder af te maken. Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-Dwingelderveld. Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Eplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En tot zover het nieuws. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
7: Dit is Rijnbaar Pons van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azenlo via Zwolle.

0: Dit komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Heb jij al gehoord van...

0: beperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that man.
1: Yeah. All right, thank you very much.
2: Dit is DNO. Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

zijn de headlines uit het nieuws. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro voor te laat bezorgde post in 2023. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van onderwijsplatform Canvas, heeft akkoord bereikt met de hackers die vorige week de software binnendrongen. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO.
1: Muziek in De Wiek gaat op herhaling. Op zondag 17 mei vindt in de wijk de tweede editie plaats van het gratis toegankelijke festival. Tussen 1 en 6 veranderen huiskamers en tuinen in het dorp in intieme podia voor live muziek. Bezoekers kunnen een gevarieerd muzikaal programma verwachten dat varieert van Ierse folk, semi-akoestische muziek, rock, metal en van boerenrock tot klassiek. Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En tot zover het nieuws. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
2: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Van de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Strandhulde en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Let's do it.
11: Hey.

headlines uit het nieuws. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro voor te laat bezorgde post in 2023. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Eddington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. Landinwaarts raakt de lucht geregeld bewolkt, waardoor het weerbeeld een grijs karakter krijgt. En het wordt zo'n 11 graden op de Waddeneilanden tot 14 graden zuidwaarts.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Wij zijn DNO.
14: I like that.
5: Wij zijn DNO.

0: is DNO.
1: Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de racekiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft antwoorden. De expositie Ommerschans Belicht is te zien van 3 mei tot en met 5 juli in de Reestkamer Oud-Averreest 5 in Balkbrug. Openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen.

zijn de headlines uit het nieuws. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi. De 66-jarige Jan B., verdacht van een zedenzaak met 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Het weer nog vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.

0: Park Rivium en Krimpen aan de IJssel rekenen hier op 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Dit is DNO. Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

Autobedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. In 2025 ontving de stichting Reclame Code de meeste klachten over het reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de racekiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
5: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. Tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. En de temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
6: Dit is Rijn Baarpont van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk is je vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en de Meern. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar loopt het vast tussen Schiedam en Rotterdam Overschie. Weken op 10 minuten en dat komt door gaten in de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
4: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Douwtrappen is een traditie om heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Dat kan dit jaar op donderdag 14 mei in Echten. De start is om 6 uur bij het Huis met de Bellen. Onder leiding van een gids hoor je onderweg leuke verhalen en is er een interessante pauze bij een lokale agrarische ondernemer. Na de wandeling van ongeveer 10 kilometer staat er in de Olde Karke een heerlijk luxe ontbijtbuffet klaar. Samen genieten van een frisse wandeling door de natuur en gezelligheid. Kosten inclusief ontbijt €15. Maak het mee en meld je snel aan, want vol is vol. Opgave per mail voor maandag 11 mei naar huismetdebellen@gmail.com. Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek, weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 8:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50.

Britse premier Keir Starmer treedt niet af. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Een paar uur na het aflopen van het driedaags staakt het vuren heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het

Dit is DNO. Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de Marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties. Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop, een hardloopevenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden, dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer, met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Verderweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

Keir Starmer treedt niet af. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. En een paar uur na het aflopen van het driedaags staakt-vuren heeft Rusland weer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev uitgevoerd. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: GSM en zo. Van de nieuwste modellen tot Second Life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
6: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de 6e keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelegd. Tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
7: Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 personenauto's bij betrokken. Die worden nu geborgen. De linkerrijstok is dicht. De vertraging is ruim een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar.

0: minuten. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. Bij Westerhaar 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Kunstliefhebbers, opgelet! Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD.

bedrijven moeten in 2028 gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek. Voor de zesde keer in een jaar tijd demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. En in Brussel demonstreren een paar duizend mensen voor de zesde keer in een jaar tijd tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. En de Britse premier Starmer treedt niet af. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Muziek in de Wiek gaat op herhaling. Op zondag 17 mei vindt in de wijk de tweede editie plaats van het gratis toegankelijke festival. Tussen 1 en 6 veranderen huiskamers en tuinen in het dorp in intieme podia voor live muziek. Bezoekers kunnen een gevarieerd muzikaal programma verwachten dat varieert van Ierse folk, semi-akoestische muziek, rock, metal en van boerenrock tot klassiek. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om 3 uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De term douwtrappen komt daar vandaan. De douw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Op 14 mei gaan we ook vroeg uit de veren om het Dwingelderveld te zien ontwaken. Halverwege de tocht staat er een heerlijk ontbijt klaar. Een welkome beloning na een stevige wandeling om vervolgens de tocht verder af te maken. Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-Dwingelderveld.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse rechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. Tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
2: Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2

0: kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Een nieuwe outfit.

0: Dit is DNO.
1: Dauwtrappen is een traditie om heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Dat kan dit jaar op donderdag 14 mei in Echten. De start is om 6 uur bij het Huis met de Bellen. Onder leiding van een gids hoor je onderweg leuke verhalen en is er een interessante pauze bij een lokale agrarische ondernemer. Na de wandeling van ongeveer 10 kilometer staat er in de Olde Karke een heerlijk luxe ontbijtbuffet klaar. Samen genieten van een frisse wandeling door de natuur en gezelligheid. Kosten inclusief ontbijt €15. Maak het mee en meld je snel aan, want vol is vol. Opgave per mail voor maandag 11 mei naar huismetdebellen@gmail.com. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen.

en kleinere bedrijven moeten in 2028 gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van bureau Questionmark. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het

0: Dit is DNO.
1: Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop. Een hardloop-evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden. Dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer... met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

0: slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde.

0: kijk op vanderlaan2wielers.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
4: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. Tot zover het nieuws. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files een aantal met behoorlijk wat vertraging, zoals de A24 in Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom is van ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linker rijstrook dicht. Werktek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer. Met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

en kleinere bedrijven moeten in 2028 gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van Question Mark. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de Straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot zover het nieuws.
2: Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijs ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens, Utrecht richting de Duitse grens moet ik zeggen. Dus ik loop het Grijzoord en Westervoort 7 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten. De hormonale chaos? Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Let's do it.
10: Hey, zeg.

zijn de headlines uit het nieuws. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.

0: jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Een hele goede avond weer vanuit het Hit Museum. Tot de klok van 9. Ja, het muzikale museum. Uit vervlogen jaren muziek, de meeste uit de vorige eeuw natuurlijk. En daar komt van alles langs. Ja, vanavond heb je natuurlijk ook het Songfestival waar we Nederland niet aan meedoet. Nou, je kunt ook blijven luisteren hier. En er komt van alles langs. Cat Stevens was dit alweer. En dan gingen we naar de wereld van de troubadour uit de 20e eeuw. Wel iemand die de muziek ook steeds sterker in zijn ballades laat doorklinken. Zijn naam is Cat Stevens. Hij schreef ook een lied over de wereld. The Wild World. Maar dit was ook een prachtig nummer. Peace Train. En zo gaan we van... Ja, van Cat Stevens gaan we gewoon eens even naar de Cats. Ja, er zit er een kopper en nest bij natuurlijk. En dan gaan we eens even stappen we in de diligence. De Paling Sound uit Volendam met de diligence.

Ja, Elvis Presley met de Guitar Man. En daarvoor hadden we ook nog de Everly Brothers met Burdock. Ja, een grote fan en ook meest gecoverd. Ook kennen we natuurlijk onze eigen Bouke Scholte, die ook heel wat Elvis nummers de revue laat passeren. Maar ik heb nog een wat een ouder nummertje van hem zoals hij ooit is begonnen. Bouke Scholte dus. En dat was nog voor de Elvis Press. Maar daar was hij toen al fan van natuurlijk. Maar hier is hij nog met een oud nummertje. Ik hoor mooie muziek.

Ja, Middellandse Zee. En het kwam uit 1962. En wel van Anita Berry. Maar ze is geboren in Den Hulst. Of dan nu is dat Nieuwleuze. Of ook alweer Dalsen genoemd. Ze is geboren als Grietje Gerritsen. Een Nederlandse zangeres die begin jaren 60 dus door Johnny Hoes werd ontdekt. Ze scoorde in 62 een hit met dit nummer dus. Middellandse Zee. Een souvenir van een zomer. Ja, geschreven door de bekende Gerton van Wageningen. En ook Jack Cliff Richards kwam langs met zijn Some People. We gaan nu naar Gilbert O'Sullivan met Get Down.

Ja, de Moody Blues. Een prachtig nummer. En ja, de questions waren dat, de vragen. En ik heb even inmiddels even naar de kelder geweest voor de verjaardagskalender. En ik heb er zo weer een drietal op staan. Maar om te beginnen ga ik eerst eens even naar Burt Bacharach, de zo'n oude rot in het vak. Geboren in 1928. Hij overleed op 94-jarige leeftijd in 2023. Een Amerikaanse componist, pianist, ja, arrangeur en ook muziekproducer. Burt Freeman Bacharach, geboren dus in Kansas City. Ja, en arrangeur en muziekproducer. 73 van zijn liedjes kwamen in de VS. Veel succes, samen met in de Billboard Hot 100. Ja, zo was het. Ook samen met Hal Davis was hij een van de actiefste mensen als tekstschrijver. Uitvoerende reeks hits uit de jaren 60. Genres waren popmuziek, lounge, orchestral, pop, vocale muziek en ook easy listening. Ja, hij heeft ook voor vele nummers gezongen en geschreven samen met die Davis dus. Onder andere Baby It's You in de jaren 60, 62, de Shirelles. En ook The Man Who Shot Liberty Valance voor Gene Pitney. En Don't Make Me Over, Diana Warwick. En ook There's Always Something to Remind Me. En daar gaan we straks ook nog even naar luisteren van Sandy Shaw. En zo heeft u nog meer nummers en er komen nog een paar langs. Maar ik heb ze eerst hier even met de medley. Tezamen met Diana Warwick en ook Glenn Campbell.

geboortedag dus van Burt Bacharach. En dit was een medley. Dat deden ze samen met Diana Warwick en ook Glenn Campbell. En aan de vleugel dus Burt Bacharach zelf. Een opname uit 2016. Ik zei het al, er zijn nog een tweetal jarig. En ook de geboortedag van Ruud de Wolf. En die kennen we natuurlijk van de Blue Diamonds. Hij is geboren dus op deze 12e mei 1941 in Jakarta, Batavia. Hij overleed op 59-jarige leeftijd op 18 december 2000. Ja, voor het platenkopend publiek waren de Diamonds het vocale duo Ruud en Riem de Wolf. Maar tijdens de live optredens in de periode 1960 en 63 was ook altijd de drummer Dick Messert aanwezig. De uit Suriname afkomstige studio-gitarist Lex Versvuurt, ja, die zorgde ook overigens voor het prachtige gitaarwerk in met name Ramona en ook Little Ship. En de laatste gaan we zo even draaien. En ook onze Steve Winwood is vandaag jarig, 78. Stephen Lawrence Winwood, een Britse muzikant die vooral bekend werd om zijn spel op het Hammond-orgel. En daarnaast is hij gitarist en zanger, songschrijver met een lange staat van dienst. Bij onder andere Traffic, Spencer Davis Group en ook Blind Fate. En daar draaien we ook een nummer van. Het is, even kijken, Give Me Some Loving, heel bekend nummer. Maar we gaan eerst naar de Blue Diamonds met Little Ship.

dat waren de jarigen van vandaag. Ook deze ingetogen kunstenaar op muzikale grootheden. Ja, Steve Winwood. En ook de geboortedag van Ruud Wolf van de Blue Diamonds. En ook Burt Bacharach. We gaan verder met Hot Chocolate en het bekende Emma.

Ja, Emma was dat. En we gaan nog even richting de klok van achten met Smokey Robinson en The Miracles. In 1970 ging de alarmbel rinkelen in ons land voor de tranen van de clown. Die op schijf werden gezet en uitgebracht door de formatie Smokey Robinson en The Miracles. Dit nummer, The Tears of a Clown, kwam dus op een eerste plaats van de tipparade terecht. En ook behaalde deze tranen een vijfde plaats. Oké.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen, het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige

0: verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jette op Bonaire aangepast. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Vanuit Drenthe en over.

0: Welkom in het Hitmuseum van Jan Willem Troost. Yeah!
1: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte. En we maakten nu even een uitstapje naar de absolute legende in de wereld van de country muziek. En wel Johnny Cash. Ja, naast grootheden als Willie Nelson en Waylon Jennings is hij ook toch een van de supersterren in dit genre. Ja, en hij ging op zoek naar in de jaren 70 naar iets wat liefde heet. Oftewel, A Thing Called Love. Welkom weer terug en we gaan verder met... het is vanavond ook zo'n festival waar Nederland niet aan meedoet. Maar ik heb hier nog een oudje van ABBA en van het album 25 jaar na Waterloo. Nou, dan draaien we dat nummer ook van dit bekendste viertal uit Zweden. ABBA dus met Waterloo.

Blooming was dat met Melting Pot. En daarvoor onze eigen Nederlandse troubadour Herman van Veen. Ja, die kwam ook nog even met het nummer Anne. Prachtig. En we gaan nu naar Tom Petty en de Heartbreakers. En dan gaan we naar Amerika, waar veel muziek vandaan komt. Vooral ook van deze Tom Petty en de Heartbreakers. Ja, en wat gaan we luisteren? We gaan het nummer even kijken. Ja, Hurt. Mooi kortweg Hurt, oftewel. Ja, hij komt wel. Hij begint wat zachtjes, maar komt wel goed.

Ja, we waren even in Ierland. Een Steely Span. Die kennen we nog van de eendagsvlieg All Around My Head in 1975. Toen kregen ze de aardige wereldfaam van. Met zangeres Maddie Pryor. Steely Span dus. En daarvoor was Steely Dan. Dat klinkt ook ongeveer hetzelfde. Met onder andere Walter Becker en Donald Fagen. Reeling in the Air. En ik had het eerste uur al met de verjaardag over gehad. Burt Bacharach. En die had heel wat nummers geschreven. Ook voor andere artiesten. En daar komen er straks zo... Ja, die wou nu al. Er komen er zo een paar achter elkaar aan. En dat is Sandy Shaw. Met het bekende nummer. Even kijken, want die had ik helemaal verstopt. There's always something to be remind me. Ook van Burt Bacharach dus. En ook van Christopher Cross komt langs Otter Team. En steeds doet er nog een nummer achter. En dat zingen ze over Burt Bacharach. Oftewel Digging Burt Bacharach. Maar eerst dus Sandy Shaw.

Burt Bacharach. Ja, de geboortedag van hem. En er kwamen nog een paar nummers van voorbij. We gaan naar Fauner. Ja, ook een groep die prachtige nummers heeft geschreven. Deze gaat over Woman.

Ja, die heeft even stiekem gedanst. Dat was Toontje Lager natuurlijk met de zanger Erik Meesie. Goed, en voorner was er ook nog met Woman. We gaan nu naar... En ook Queen kwam langs natuurlijk. Je had ze vast wel herkend met Good Company. En dan gaan we nu naar Leftside. Dan gaan we naar Volendam. En dat is ook als een beetje de laatste plaat natuurlijk voor vandaag. En dat is Leftside dus met het nummer Like a Locomotion. Van 68 tot 75 had deze Volendamse formatie Leftside een vijftal matige hits. Van Confusion in My Mind in 68 tot Tessie, I Love You, uit 75. En hier is deze linkerkant, de Leftside dus met het nummer 73 uit 1973, Like a Locomotion. Ik wens u nog een fijne avond en tot het volgende Hitmuseum.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwonding aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werken de verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dit was het nieuws. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort.

0: comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Let's do it.
10: Hey.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en aan val op de lager gelegen A15 beland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. En dit was het nieuws. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie en vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink tijdens een debat in de Tweede Kamer, zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
5: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Feij heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen één aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege